0: Mijn vrienden de Fieps, het is een Berliner. Zwaar ik zei, het is nog een Motslawiner. Mijn vrienden de Fieps, met hem gaan ze alles maken. O, Fieps, jetzt sag mal was, we hebben was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwabe irgendetwas habe.